0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel.

0: scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Drums, please!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf 4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.

0: het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio SMB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Ash and B.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum Way bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het Vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en twee accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

mijn leven aan je geven. Met jou zou ik wel 100 worden. Maar bij jou duurde de eeuwigheid.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Peter Timmerman.

Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai het maar voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alhoewel in dit uur zal zijn veel lang en weinig kort. Er zal een heel weinig tracks gedraaid dit uur. Ze zijn allemaal erg lang. David Bowie was met een kleine 8 minuten al een teken aan de mond met zijn Let's Dance. Muziek van Valentine op de achtergrond voor de Alliance theme. Dat was van zijn cd The Alliance. En we vervolgen dat met Eleanor Robijn. Want hij is niet alleen rockartiest, hij is bovendien ook vader. En hij verbaast zich over hoe snel een klein kindje een heel groot kindje wordt. En inmiddels is ze al vele malen groter geworden. Eleanor Robijn.

Robbie Valentine en een verhaal over zijn dochter. Hoe hij die veel te snel ziet opgroeien. Eleanor Robijn. Uit 2018. Inmiddels een hele grote meid geworden. Muziek van The Go-Go's. Het is een medley.

0: De treitenschijf is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt.
1: Zindy.

Luf 2025, You're the Greatest Lover. Matt Pop tekende voor de productie. En hij maakte een hele CD vol met deze prachtige mooie Luf muziek. In een modern 21ste eeuws jasje. Dit zijn de meiden. En ze bezingen De Zomer. Bestaande uit Judith Peters, Sascha. En ik ben ook nog Ruby van Urk.

De Meiden in 2014 en Zomer. Dit is Belinda Carlisle met haar Greatest Hits medley. Het zijn er heel veel, stukken 14 geloof ik, dus geniet ervan.

Belinda Carlisle en de Greatest Hits medley. Tot slot Piotr Zielbert. En hij doet een 90s medley, mega mix van Too Unlimited.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Bond, Jan Berg.

De opener van de Bond voor vandaag, deze 1985, Silver Pozzoli, Step by Step, een wat minder bekende plaat worden, maar eigenlijk nooit meer. Daarom leuk om hem weer eens een keer hier in het programma Bond te draaien. Ik ben Jan Berg, ik draai voor u het komende uur ook de hedendaagse muziek van Olivia Rodrigo. Het is Drop Dead, dat gaan we maar niet doen.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, hedendaagse muziek hier in het programma. Even een klein storingje in het plaatje, u heeft dat gehoord. Hè? Ja, was niet de bedoeling, maar soms overkomt je dat. En we gaan door met muziek uit een lang vervlogen verleden.
1: Ouwe meuk!
0: Zeggen we daar ook wel tegen. 1967, de Monkees. En Pleasant Valley Sunday.

0: muziek van The Monkees terug in 1967. Pleasant Valley Sunday hoorden we hier voorbij komen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: Walshoepedijk van het nummer, hè? Panic at the Disco, terug uit het jaar 2006. But it's better if you do, de titel van het ding.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2015 met Dotan. Let the river in.

0: Dat was Lef en de nieuwe plaat. Vooruit de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 993. Met deze van The Pet Shop Boys. Dit is Go Away.

0: De muziek van de jaren 90, deze het jaar 1993. De muziek van de Pet Shop Boys, Go West. En dat was de titel van het nummer. U luistert nog steeds naar de Bonte Muziekverzameling, programma Bond. En kijk op de klok, we moeten langzaam richting het half uur, zie ik.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, gaan we doen met muziek uit de jaren 70. Het gekke plaatje van de Pipkins hebben we hier zo, uit 1970. Een nummer wat gedeeld is. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, that thing.
3: That's right, I'm sad and blue. Cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing. And that's why I

0: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond.

0: alsjeblieft, die boys. Even een lekker stukje stevige muziek uit 1986. You gotta fight for your right. Nou, vandaag de dag moet je dat wel helemaal doen, hè. Vechten voor je rechten. Vroeger maak je gewoon afspraken met mensen en dan werden die afspraken nagekomen. Tegenwoordig moet je er 5 keer achteraan bellen voor een keer wat gebeurt.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, die komt nu niet. Die komt straks pas. We gaan eerst Benson Boone draaien. Uit 2024. The Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en The Beautiful Things. Mag nu wel die jingle dan?
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
1: Ja, nu gaan we het wel doen. We gaan 1967. De Jimi Hendrix Express Experience. Hey Joe.

0: Jimi Hendrix Express uit 1967. Deze Hey Joe, die man kon lekker op de gitaar rammelen, hè, DJ.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van Ian Carey, Red Light.

0: Eindelijk weer ik, de nieuwe plaat van Erwin Klee. En zo hoort u ook de nieuwste plaatjes hier op het programma, in het programma.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: Taking it slow. Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt somebody. To be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons.

Somebody. Muziek van Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt Somebody. En dat bracht ons dan weer op het punt in het programma dat we afscheid van mogen nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk ook altijd. We hebben een postvakje voor janberg.radio@gmail.com, daar kan wat allemaal naartoe. Ik wens u ook weer verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. We gaan eerst even een dansje maken. We gaan een tangootje doen met Vicky Leandros. Terug naar 1976. De Tango d'Amour. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van de Heartland's Roots Band. Give it up. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende mond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Vlituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: blokje shownieuws.
1: Sean Diddy Combs komt ruim een maand eerder vrij uit de gevangenis dan gepland. Verschillende Amerikaanse media melden dat zijn vrijlatingsdatum nu is vastgesteld op 23 februari 2028. Het is al de derde keer dat de datum is aangepast, al is de exacte reden voor deze nieuwe vervroeging niet bekendgemaakt. De rapper en muziekproducent werd in oktober 2025 veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 2 maanden wegens het vervoeren van 2 personen met het oog op prostitutie. Combs blijft zijn onschuld volhouden en heeft hoger beroep aangetekend. Hannah May en haar vriend Rowdy Prince hebben na een relatie van 10 jaar besloten uit elkaar te gaan. Het management van de zangeres, wiens echte naam Hannah Schoonbeek is, bevestigt de breuk aan RTL Boulevard. De beslissing is in goed en gezamenlijk overleg genomen. En van een vervelende breuk of ruzie is dan ook absoluut geen sprake. De twee gaan nog altijd op goede voet met elkaar om. Dit is maar goed ook, aangezien Rowdy nog altijd als muzikant actief blijft in de vaste band van de zangeres.

maar dan kijk je 1985 met de Canadese zanger Brian M. samen met Tina Turner en It's Only Love hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en...

even een kijkje in de hitlijst van vandaag met Melanatic van Bauza. Een plaat die 13 weken lang genoteerd staat en afgelopen vrijdag 3 plaatsen doorsteeg naar de nummer 2 notering. Zometeen het Nederlandse weeroverzicht, maar eerst tijd voor een klassieker. We gaan naar 1974, samen met de formatie Mat. Hier is Tiger Feet bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag staat ons een drukkend warme dag te wachten. De temperatuur stijgt snel en halverwege de ochtend wordt het met 25 graden op steeds meer plaatsen zomers warm. Daarna wordt het snel nog warmer en rond het middaguur wordt het tropisch warm. In de middag is het op grote schaal 30 tot 33 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond 28 graden. De lucht is veel vochtiger dan de voorgaande dagen en hierdoor kan het benauwd aanvoelen. Er is een mix van zon en velden, hoge bewolking en in de tweede helft van de middag en in de avond is er kans op enkele stevige onweersbuien. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Bij het geplande asielzoekerscentrum in Nuenen zijn vannacht vernielingen aangericht. Er is ook een geïmproviseerd explosief geplaatst en zwaar vuurwerk achtergelaten en er is een ruit ingegooid. Op de AZC-locatie zijn al woonunits geplaatst. De opvang krijgt veel weerstand van inwoners van Nuenen. De campbanen hebben er weer een nieuwe aanwinst bij. De 23-jarige Canadees Jack Graham komt vanaf komend seizoen de ijshockeyploeg versterken. Graham speelde het afgelopen seizoen bij een Amerikaans universiteitsteam. Volgens de campbanen is hij zowel verdedigend als aanvallend een versterking voor het team. Hij is snel en fysiek sterk. Bij een huis op landgoed Wielewaal in Eindhoven is gisteravond een overval gepleegd. Een vrouw is daarbij bedreigd en licht gewond geraakt. De verdachte sloeg op de vlucht, maar is even later aangehouden. De overval werd rond 8 uur gepleegd. Het slachtoffer was buiten en werd verrast door de indringer. ASML raakt 3 leden van de ondernemingsraad kwijt. Ze stappen op naar aanleiding van het positieve advies over de ontslagronde bij de chipmachinefabrikant. Ze zijn alle 3 lid van FNV en zijn boos over het advies. Dat werd afgelopen vrijdag uitgegeven. De Eindhovense dinsdagmarkt kan waarschijnlijk eerder dan verwacht terug naar het 18 septemberplein. Eigenlijk zou dat pas in september gebeuren, maar volgens wethouder Robert Strijk kan het al begin augustus. De weekmarkt is nu verplaatst naar Woensel vanwege de verbouwing van de fietskelder in de binnenstad. De terugkeer zou een einde maken aan de vele klachten van marktkooplui. De jeugdopvang van de GGZE sluit definitief. Dat is het gevolg van personeelstekort en een sterk wisselende zorgvraag, meldt het ED. Kinderen die hulp van de crisisopvang nodig hebben, moeten voortaan uitwijken naar Vught. Jongvolwassenen kunnen nog wel bij GGZE terecht op een andere afdeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

opnemen, teruggingen naar 1987. Je hoorde Bed van het gelijknamige album hier bij de ochtendshow. Op deze vrijdagochtend 19 juli. Met onderweg het Europese weersverwachting. Maar eerst gaan we naar 1971.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropisch zomerweer. Spanje noteert een zinderende 39 graden Celsius. En ook Albanië, 34 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, liggen volop in de zon. Elders op het continent is de atmosfeer een stuk milder of wisselvalliger. Want in het zuiden van Rusland vallen enkele regenbuien bij 25 graden Celsius. Terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een warme en overwegend droge dag beleven met temperaturen van 21 graden Celsius tot 25 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in Noord- en Oost-Europa nog verder op, waardoor het noorden van Rusland opwarmt naar een aangename 15 graden Celsius. En ook Oekraïne geniet van een grotendeels droge 24 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand met maxima van wel 39 graden Celsius in Spanje. Al moet Albanië 33 graden Celsius juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij een toenemende wisselvalligheid in Centraal-Europa. Zondag eindigt het weekend nog altijd snikheet in het zuiden. Spanje handhaaft zich op een zonovergoten 39 graden Celsius en ook Cyprus stijgt naar een warme 29 graden Celsius. West- en Centraal-Europa pakken eveneens een flinke portie zomerweer mee, met een zonnige 27 graden Celsius in België en 23 graden Celsius in Polen, terwijl het noorden van Noorwegen juist te maken krijgt met een onstuimig lage drukgebied en aanhoudende regenbuien bij slechts 18 graden Celsius.
1: De beste hits hoor je hier.

Van 1996, Amber met This Is Your Night. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week, Cliff Richard. Tot die tijd doen we het met deze dame van Down Under Australia. Dit is Kylie Minogue met Tears on My Pillow.

gebeuren sloot Cliff Richards als artiest af met zijn ultieme feestklassieker Congratulations. Met het vrolijke nummer deed Cliff Richards in 1968 voor het eerste keer mee aan het Eurovisie Songfestival, waar hij op één enkel puntje na net verloor van Spanje. De single, terug te vinden op het gelijknamige album, nam in de hitlijsten echter dubbel en dwarsspraak. Het werd een gigantische evergreen die maar liefst 14 weken in de top 40 genoteerd stond en vierde nummer 1 positie bezette.

terug in 1987 met de formatie Level 42, afkomstig van het album Running in the Family, hoorden we de gelijknamige single. Maar ook meer grote successen kwamen van dit album vandaan. Wij gaan ons

Martin Garrix, Diana Ross, Nena Cherry en Avicii in het vooruitzicht. En dit uur hebben we nog voor je klaarstaan Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good naar de Rolling Stones. Dit is Waiting on a Friend.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn twee voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim €100 miljoen in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.

Gary Moore met Oh Pretty Woman. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 19 juni 2026. De Ojo Lekker Vrijdag, de opstart richting het weekend. Nog één dagje te gaan en dan is het zover. Kun je weer van je rust gaan genieten. Onderweg Billy Joel met Goodnight Saigon. Maar we gaan eerst naar 1981 met Vogue en Dancing the Night Away.

0: Good night, Saigon. Billy Joel hier bij de ochtendshow. Met onderweg Diana Ross, Martin Garrix en Nena Cherie. Maar hier zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Armie Hammer heeft in een openhartig interview met The Hollywood Reporter de volledige verantwoordelijkheid genomen voor het stilvallen van zijn Hollywood-carrière. De acteur, bekend van Call Me By Your Name, benadrukt dat zijn situatie hem niet per toeval is overkomen, maar het gevolg is van zijn eigen destructieve gedrag destijds. Hoewel hij de heftige beschuldigingen van seksueel misbruik uit 2021 blijft ontkennen, geeft hij toe dat hij destijds kampte met een onverzadigbare drang naar drank, vrouwen en bevestiging, en dat hij onveilige mensen in zijn leven heeft toegelaten. Ed Sheeran overweegt een pauze in te lassen na zijn huidige loptournee om zich volledig te kunnen richten op zijn rol als vader. Tijdens zijn Loop-concert in Glendale liet de Britse superster aan het publiek weten dat hij na het einde van de tournee in december waarschijnlijk flink wat tijd vrij zal nemen. Sheeran, die in 2018 met Cherry Seaborn trouwde en met haar twee dochters heeft, zoekt al langer naar een betere balans tussen zijn wereldwijde zangcarrière en het gezinsleven. Ondertussen is er na 11 jaar wachten ook groot nieuws voor de fans. Zijn legendarische en lang verloren gewaande samenwerking met Martin Garrix, getiteld Repeat It, is na jaren van labelvertragingen eindelijk officieel uitgebracht.

hier bij de ochtendshow op de Ozo lekkere vrijdag 19 juni. Waar we zo meteen naar de hitlijst van dit moment gaan met Anator en Talk to You. Tot die tijd naar 94 met 7 Seconds, Nina Cherie en...

genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die stationair bleef staan op nummer 4. Deze Talk to You van Anna Thorne. En daarmee gaan we richting het Nederlandse weeroverzicht. Maar eerst een klassieker uit 1977. Under the Moon of Love met Showa Diddy Diddy.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag staat ons een drukkend warme dag te wachten. De temperatuur stijgt snel en halverwege de ochtend wordt het met 25 graden op steeds meer plaatsen zomers warm. Daarna wordt het snel nog warmer en rond het middaguur wordt het tropisch warm. In de middag is het op grote schaal 30 tot 33 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond 28 graden. De lucht is veel vochtiger dan de voorgaande dagen en hierdoor kan het benauwd aanvoelen. Er is een mix van zon en velden, hoge bewolking en in de tweede helft van de middag en in de avond is er kans op enkele stevige onweersbuien. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op straat Omzeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbos.

uur begonnen van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 19 juni. We hebben nog een pot verse koffie gezet, dus we kunnen er het komend half uur tegenaan. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder de Talking Heads en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische pop

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met een temperatuur van 29 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 22 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon eveneens volop met temperaturen van respectievelijk 23 graden Celsius en een hete 39 graden Celsius. In het zuiden krijgt Miami te maken met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen keert de zon in New York helemaal terug met een zonnige 27 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met 25 graden Celsius. Richting de zondag krijgt New York te maken met een bui bij 26 graden Celsius. En blijft het in Los Angeles onder een strak blauwe hemel ongewijzigd zonnig met een aangename 24 graden Celsius.

0: voorbereidend hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken bij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 19 juni 1948. De invloedrijke Britse singer-songwriter Nick Drake werd geboren in Birma. Hoewel hij tijdens zijn leven commercieel weinig succes kende, wordt hij tegenwoordig beschouwd als een van de meest getalenteerde en poëtische volkmuzikanten van de jaren 70. 1964. De Amerikaanse surfband The Beach Boys bracht de single I Get Around uit. Het nummer bekende hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten en bewees dat zij succesvol konden concurreren met de Britse invasie van de Beatles. 1967. De Beatles voltooiden in de AME-studio's de opname van All You Need Is Love. Dit nummer zal een paar dagen later wereldwijd worden uitgezonden tijdens de Our World-programma als een

Show op deze Ozo lekkere vrijdag 19 juni 2026. Wat betreft de ochtendshow is het weekend begonnen. We zijn weer terug aanstaande maandagochtend aan de start van de nieuwe werkweek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

0: wat verschrikkelijk leuk, lieve vrienden, dat deze plaat nog eens een keer op de radio is. Hè? Met dank aan de muziekredactie. Het was 1976 voor Air Bubble, Racing Car.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

horen heen. Uit de film Grease, tuurlijk John Travolta en zijn Olivia Newton-John. You're the one of the one. Zo wat leuk dat je erbij bent. Toch

105.109. Dat is mijn nummer. Dat was Trinity. Trinity moet je zo uitspreken. Met die R. Trinity. 1976, lieve luistervrienden. Wellicht was het wel een vaste lijn. Want de moderne techniek had nog niet zijn intrede gedaan. Geen draadloze telefoons en dat soort dingen. Mensen, wat een feest. Dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter de keuken voor de einde. Allereerst een beetje liefde.

0: Liefste, mijn liefste, klein beetje maar. Klein beetje meer liefde. Bobby Bocco de Tourmoor. Uit Spanje, natuurlijk. Hij was het Julio Iglesias. Nou.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, ik heb er vaak over gehad natuurlijk. Europa is fantastisch mooi. Nederland natuurlijk ook, maar Vlaanderen.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kom maar samen. Kom.
4: Kopje koffie.

Dat is lekker, jongens. Het, ja, de oerwoud heen komt er ook allerlei bekenden tegen. King Kong bijvoorbeeld. En, oh, kijk, heb je hem ook? Heb je hem ook? Och, je, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Oh, oh. Dat gaat mis. Dat gaat fout, lieve mensen. Dat gaat fout. Was er bang voor. Weer een studio uit aan dichtbij. Een fijne pas in de keukengordijnen. Vandaag hoor je muziek van Ray Bol van de Groene Woud uit het mooie Vlaanderen. Met de cha-cha-cha. En dit is Total Touch. In the middle of the roadshow.

0: Ja, Robje Baar.
1: Oh, lekker. En nu nog een... ja, de duikplank. Mag die nog even? De duikplank, jongens. Oh, heerlijk.
0: Oh, summertime. Het was Billy Stewart uit de Gouden Jaren. En zo hoor je maar. Alleen Gouden Jaren zijn vertegenwoordigd in de Middle of the Road Show. En wat leuk dat jij er een onderdeel van bent, toch? Ga mee, gaan we even naar Manhattan. Met het Nederlandse groepje G-Ways.

0: die dode speakers.
1: Nou, ja, hij
0: is bovendien een aardige kerel.
2: Waar is de koffie?
0: Wel, Hans de Knecht.
2: Hallo.
0: En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

lekker, lekker. Hey. Ja, lekker, lieve luisteraars. Zo regelmatig hebben we ook van dat heerlijke, zogeheten nederpop in de aanbieding. Toch? Zo hoorde je G-Way samen met Manhattan. Dit was een Novo Band uit Holland. And you're gonna be mine. En wat dacht je hiervan? Oh, ook dat komt via de lange palen en digitale kanalen. Disco really made it.

0: was weer zo'n soort rijmelerij.
1: Ik gooi boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten.

0: De Vlaamse troubadour Luc Bral. Die voelde zich in 1974 helemaal de goedzak. Ja, dat was nog zomer, hè?
1: Elfjes komen met me stoeien. Lamme goedzak speelt een lied op zijn schouw.
0: Zo van geen feest als Luc Bral niet is geweest. De Strasse zanger ook van hey, hallo, hier ben ik dan. Weet je nog? Gouden tijden herleven. Dit is jouw Middle of the Road Show. We draaien ze vanuit alle windstreken. En jij bent de getuige van. Grote artiesten. De grootste der aarde. Waaronder ook Paul Jong.

Er is geen weg meer terug voor Sister Sledge, dames. Lost in Music. Oh-oh. Love hit me. Maar de sterren was het, hè? Al lang vergeten.

zo uit de gouden jaren 70. En het was J. Vincent Edwards. En tot zover voor vandaag. De Middel of de Roadshow. Hey, we zijn er snel weer. En zometeen nog veel meer lieve collega's. Aan de andere kant van het uur. En wij spreken elkaar. Maak er nog een hele leuke voortzetting.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen twee keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-smb.nl.
1: Radio SMB.

hey, hallo en welkom bij weer een eerste uur. Weer een aflevering van de Bouwval hier op deze prachtige zenders. Jawel, de komende twee uur ben ik bij je. Ik zit even te friemelen, sorry. Dus een beetje telefoon net voor de uitzending en zo. Welkom bij de Bouwval. We hebben vandaag weer een jaar speciaal in de aandacht staan. Het jaar waarin de final countdown van Europe op nummer 1 stond in het jaarlijstje over dit jaar. Don't Leave Me This Way van de Commune Arts op nummer 2 en op nummer 3. The Living Doll van Cliff Richard samen met The Young Ones. En dat zegt al wat over het jaartal waar we het over gaan hebben. When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Billy Ocean uit de film Jewel of the Nile stond op nummer 4. En op nummer 5 A Different Corner van George Michael. Jenny, of Genie moet ik zeggen, van Falco op nummer 6. En Sing Your Own Song van UB14 op nummer 7. Op nummer 8 stond dit jaar Berlin Take My Breath Away. De theme song of the love song van de film Top Gun. Als je weet uit welk jaar dat komt, dan weet je ook uit welk jaar dit nummer komt. Ook op nummer 0 in die top 10 van het jaaroverzicht. Run DMC met Walk This Way. En op nummer 10 hadden we The Promise You Made van Cock Robin in dit jaar 1986. En nu een plaat in 1986. Echt hele hoge ogen geworden. Gooi dit. Dat moet je zeggen. Gooi, hè? Je gooit ogen, ja. Chris de Burgh. The Lady in Red uit een tv-serie, Dirk, dacht ik.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op Stratum Zeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Let's do it!

This is Your Life van London Beat. Hey, wees welkom. We draaien alleen maar de leukste plaatjes. En 1986 is zo'n jaar waar alleen maar hele leuke plaatjes werden gemaakt. En hele leuke plaatjes in de hitparade belanden. Ook deze van Cock Robin was een heel groot succes in het begin van 1986. Stond wekenlang in de hitparades.

Sally uit 1974. Tony Landau en Dawn zongen het voor je in 1974. En nu ook voor je. Ja, een beetje op een plaatje, maar ze zongen het gewoon. Terug naar 1986. En dat doen we met David Bowie. Het jaar van de ontplofte Space Shuttle Challenger. En de nucleaire ramp in Tsjernobyl. 1986 was dat allemaal. En ook in 1986 kwam de film uit waarin David Bowie de hoofdrol speelde. Absolute Beginners.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Het waren deze gebroken vleugels die ze naar de top van de hitparade brachten in 1986, ons basisjaar. Mr. Mister en These Broken Wings hebben hierna nog een klein hitje gehad in de hitparade, maar eigenlijk mag ik ze wel een one-hit wonder noemen, denk ik wel, hoor. Ja, ik zal het even met een collega van mij overleggen. Die maakt een programmaatje over één dag vliegen en zo. Maar volgens mij zou je ze er wel onder kunnen scharen. Ze hebben nog wel een hitje gehad. Je weet wel, zo'n hitje dat je naar een grote hit hebt, maar toch eigenlijk gekocht wordt alleen nog maar door de fans die die eerste plaat zo leuk vonden. En dat was dus bij deze heer ook zo. Mr. Mister.

Discgirl, de Dolly Dots, ze waren op hun hoogte van hun roem in 1996, mag ik wel zeggen. Ze begon zo'n beetje eind 70 jaren, toen begonnen te komen met de Dolly Dots. En ja, zo'n midden 80 jaren waren ze echt op hun grote roem hier in Nederland. Want ze hebben het nog wel verder geschopt, Turkije en al dat soort landen. Maar de grote landen zoals Engeland, Amerika en zo, dat lukte dan weer net niet. Maar wat waren ze werelds hier in Nederland en België. De Dolly Dots en dit

Lippy Lee en de Little Arrows uit ons basisjaar 1986. Straks in het tweede gedeelte, in het tweede uur van dit programma, nog veel meer van dit soort prachtige leuke plaatjes. Ook nog de hitparade uit The United States of America, de Billboard Hot 100. Maar nu eerst Marilyn, Martin en Moore.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Precies, welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval, oftewel het Eldorado van je radio. Ja, ik vond het wel toepasselijk. Eldorado van Drum Theater uit ons basisjaar 1986. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. Straks gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is in 1986 hier in Nederland, maar ook in Amerika. De Billboard Hot 100 komt in dit gedeelte van het programma langs. En we draaien nog een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar. Julian Werding had een hele grote hit. En dat waren de Stimmen im Wind. Een echte Duitsstalige plaat in de Nederlandse Hit Parade. Zoals het toen nog heette. Op Radio 3 was dat toen.

herinnert zich dat nog? Was ons als een boyband die in de midden 80 jaren zeer succesvol was voor een aantal jaartjes. Ja, een paar jaar. En dit was een van de succesvolste. Five and Keep On Moving. En daarvoor Julian Wedding. En in Duitsland is die nog wel zeer bekend. Maar hier in Nederland heeft het echt alleen maar met dit ene plaatje gedraaid. Wat je net hoorde. De Stimmen im Wind uit 1986 allemaal. Welkom 1986. Het jaar van Olof Palme. Die werd vermoord in Zweden. En het wetenschappelijke computernetwerk. Dat werd opgezet in Amerika in 1986. 6 en

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Herman and Me. Of Herman en zijzelf dan, zo gezegd. Candy Station en Young Hearts Run Free uit ons basisjaar. Maar niet heus. Kom uit 1976 alweer. En wat een prachtig plaatje. Dan nu uit

Tainted Love, zo moet ik dat dan zeggen, met Mr. Love in de aanslag. Ja, even met de billen bloot. Nou ja, niet helemaal, maar toch. We zijn bezig met de Billboard Hot 100, top 10 lijstje van de Billboard. En dat gaan we nu dan ook eventjes voor je behandelen. Alleen, we kunnen bijna geen één plaat uit die top 10 vinden. En terwijl het toch hele bekende platen zijn, maar ze staan nog niet helemaal in het systeem. Dus laten we maar zeggen dat het aan ons ligt dat je niet de nummer 1 dadelijk gaat horen hier op de radio. Op nummer 10 in 1986 in het jaarlijstje van de Billboard Hot 100 was Robert Palmer met Addicted to Love. Nou, die zou je toch moeten hebben, denk ik, maar nee. Mister met Carrie op nummer 9. Survivor met Burning Hearts op nummer 8 en op nummer 7. Eddie Murphy met Party All The Time. How Will I Know van Whitney Houston stond op nummer 6. En op nummer 5 Mister met Broken Wings. On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald stond op nummer 4. En op nummer 3 Climax met I Miss You. Say You, Say Me, een plaat die heel de wereld heeft veroverd van Lionel Richie, stond op nummer 2. En Dion and Friends met That's What Friends Are For, ook een hele grote hit geweest hier in Nederland, die stond op nummer 1. In 1986 in de Billboard's Hot 100 lijst. En zoals gezegd draaien wij iets heel anders. Dit is wel uit 1986 volgens mij. Spandau Ballet en Through the Barricades.

1986 was Madonna nog een heel lief, leuk meisje. Niet de Lady of Pop of de Queen of Pop, hoe je het wilt hebben, want zo mag ik ze toch wel noemen ondertussen. De dame die niet goed kan zingen, niet goed kan dansen, maar een ster op zichzelf is. Borderline, ze bracht het uit. Het werd niet zo'n grote hit, maar ik vind het een van de mooiste platen van Madonna, zeg ik dan persoonlijk. Voor eigen gebruik, voor eigen doelstellingen.

dan moet je blij zijn dat je met een PC draait, zo gezegd. Want volgens mij zou dat nooit meer moeten kunnen. Maar oké, met deze PC kan het wel. Christina Aguilera en de Candyman.

Precies, dacht ik in die videoclip. Waar Paul Simon de instrumenten heen en weer sjouwde. En eigenlijk het komische duo uithing. En dat Chevy Chase dan playbackend in die clip bezig was. En dus een beetje buiten Amerika, zeker hier bij mij in Nederland, dachten gewoon dat dat Paul Simon was. Voor de mensen die Paul Simon nog niet konden van zijn eerdere werk. Met Garfunkel. Maar oké, hey, welkom 1986 is het. And I died in your arms tonight. Dat zongen in die tijd de Cutting Crew.

Ja, dat heb ik ook wel eens. Dan denk ik van, ik had beter even weg en een ommetje kunnen maken en zo. Een stukje om kunnen lopen of gewoon weg kunnen lopen. Eens kijken, zou ik dat nu zo meteen dan doen? Ja, het moet wel eigenlijk, want het programma zit erop. Dus ik ga een ommetje maken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Niet al te lang en dan ben ik weer bij je terug, dus niet getreurd. Dadelijk nog een paar hele leuke programma's. Ik ga ze niet opnoemen. Moet je mezelf even luisteren. Hoor je het vanzelf, wie er allemaal langskomt. Maar ik heb het wel gezien. Ik heb net door de playlisten even zitten scrollen van het volgende uur. Leuke liedjes. Dus gewoon blijven luisteren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. En dan hebben we weer een ander jaartal in petto voor je. Dit is nog uit 1986. Het goede doel en alles geprobeerd. Tot ziens. Doei.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het
11: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio SNB.
13: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
14: Een hoogtepunt uit de

geloof ik. Maar ik kan het nog wel een beetje naar boven halen. Thijs Boontjes straks. Die had in 2023 een live optreden bij Radio Veronica. En hij zingt over de vrouw van de dominee. Nou, we gaan het beleven. Stille Pijn, Stip It van Numidia zometeen. Nederlandstalig ook. En ja, is er nog meer Nederlandstalig? Spank, Femme Fatale. Misschien is dat ook wel... Ja, het is eventjes even tasten in het duister. Terwijl het licht schijnt, want... Ja, om een goede toespeling. Electric Light Orchestra nu met Yvonne.

Electric Light Orchestra. Ja, lekker hè? Ik dacht het wel. Heerlijk is dat. Goede muziek hè? Ja, leuk uitgezocht voor je. Van alles wat. Ook Nederlandstalig. Wat denk je van Thijs Boontjes? Live bij Radio Veronica.

Morgen stil op pijn. Mooi nummer, mooi nummer. Zeker 2024 komen ze naar mij. Nu media. En dan, ja, het is een beetje luguber, maar dan de Crossfire van Sunset.

gekomen. Dat is wel leuk. Spang met Femme Fatale. Dat is al wel Frans, maar... Oftewel, fatale vrouw, hè, Femme Fatale. En Danny Poffinghouse nu met... Zie je de voordeur daar? Dat betekent opstuiten, ja.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op straat Omzeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

verhuisd naar een loonbedrijf. En werkte toen bij Paul Stolsen aan de Kruiseelaan in De Lier in het Westland. En dat was een trekgoed teler. En dat werden we overal uitgezonden, overal huurtuintjes. Een leuke tijd. En dan hoorde je inderdaad dit nummertje Academoes. En altijd op vrijdag inderdaad lekker pilsje. En dan werd er ook nog een bak lekkere hapjes werden gehaald. En het was altijd een gezellige tijd, zeker weten.

dat is natuurlijk. Ja, dat is een appartement. Heeft zijn naam wel ingemaakt. Meryl zometeen met Meryl, sorry, met zachte landing. Maar eerst de Robert Cray Band. And don't be afraid of the dark. En afternoon.

zo moet het klinken in de disco. De jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. Azote en San Salvador. Door een later discoplaats voor deze keer. Leuke keuze trouwens. Anouk Wolf nu met A Little Love.

0: modem fans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Ook is een new wave band, dit is een nieuwe instart. Ja, ja, inderdaad. Talking Heads. Once in a lifetime. Man, man, vrouw, vrouw, vrouw. Wat hebben we er altijd van genoten. Leuke muziek, leuke stroming was dat in het begin jaren 80. Talking Heads.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
11: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
11: SNB
12: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
11: SNB.

0: Rádió SMB.
1: Hi, baby.

0: is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 1:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7:00 vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
10: SNB.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropisch zomerweer. Spanje noteert een zinderende 39 graden Celsius. En ook Albanië, 34 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, liggen volop in de zon. Elders op het continent is de atmosfeer een stuk milder of wisselvalliger. Want in het zuiden van Rusland vallen enkele regenbuien bij 25 graden Celsius. Terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een warme en overwegend droge dag beleven met temperaturen van 21 graden Celsius tot 25 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in Noord- en Oost-Europa nog verder op, waardoor het noorden van Rusland opwarmt naar een aangename 15 graden Celsius. En ook Oekraïne geniet van een grotendeels droge 24 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand met maxima van wel 39 graden Celsius in Spanje, al moet Albanië 33 graden Celsius juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij een toenemende wisselvalligheid in Centraal-Europa. Zondag eindigt het weekend nog altijd snikheet in het zuiden. Spanje handhaaft zich op een zonovergoten 39 graden Celsius en ook Cyprus stijgt naar een warme 29 graden Celsius. West- en Centraal-Europa pakken eveneens een flinke portie zomerweer mee, met een zonnige 27 graden Celsius in België en 23 graden Celsius in Polen, terwijl het noorden van Noorwegen juist te maken krijgt met een onstuimig lage drukgebied en aanhoudende regenbuien bij slechts 18 graden Celsius.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

we zijn helemaal klaar om het weekend in te gaan en lekker op stap te gaan, lekker op het terrasje te pakken. En dat zal zeker heerlijk zijn met deze weersvoorspellingen. Going to the Bank van de Commodores hier bij Muziek Plezier. Met onderweg John Allen en Can't Hold Back the Sun. Maar we gaan eerst naar de jaren 70 met Roger Daltrey. Hij scoorde in 73 deze Giving It All Away.

0: zes jaar terug in de tijd naar 2020 met John Allen en Kent Holbeck, The Sun. Onderweg Italo Disco van Silver Pozzoli met Step by Step. Maar we gaan eerst naar
1: het weeroverzicht.
2: We zitten er warmpjes vanmiddag, want de tropische hitte heeft ons land stevig in haar greep. Het is op grote schaal 30 tot 33 graden geworden. En het zuidoosten noteert lokaal zelfs een zinderende 34 graden. Ook op de Waddeneilanden is het met 28 graden uitzonderlijk warm. De zon krijgt gezelschap van wat hoge bewolking en door de hoge luchtvochtigheid voelt het buiten erg benauwd en broeierig aan. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke bries, maar die brengt weinig verkoeling. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Het noodweer van vannacht heeft vooral Nuenen hard geraakt. Bomen waaiden om en straten veranderden in rivieren. Bij één huis sloeg de bliksem in en is de schade groot. Kabels in muren zijn verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoner bleef er rustig onder, want er raakte niemand gewond. Het ging op wel meer plekken in de regio flink tekeer, maar in Nuenen het hardst. In Gelderop werden vorig jaar de tarieven van betaald parkeren nog verhoogd en nu komen er nog meer plekken bij waar je moet betalen. Dat is nu nog gratis op de Meent in Gelderop bij het gemeentehuis, maar vanaf 6 juli niet meer. Dan kost het 90 cent per uur met een maximaal dagtarief van 6 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het steeds drukker wordt in het centrum van Gelderop. Machines van ASML zijn misschien in China, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse minister van Handel maakt zich zorgen en heeft dat ook laten weten aan ASML. Het chipbedrijf uit Veldhoven zegt dat het niet waar is en dat ze zich aan alle regels houden. Er werden al vaker geruchten verspreid dat ASML zich niet aan sanctieregels zou houden, maar dat was allemaal niet waar. Een café op Stratum Zeind moet 2 weken dicht blijven. Een beveiliger gebruikte geweld tegen een bezoeker en dat was volgens burgemeester Dijsselbloem onacceptabel. Beveiligers zijn er juist voor de veiligheid. Het slachtoffer hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over. Pas geleden werd een zaak aan de Jan van Lieshoutstraat ook al gesloten om zoiets. En in Best is de politie op zoek naar het baasje van Gucci, een hond die vannacht werd gevonden op de Terraweg in Best. Het dier had wel een chip, maar het telefoonnummer dat erop stond was niet meer in gebruik. De politie heeft een foto gedeeld van het hondje en hoopt dat iemand weet van wie die is. In de tussentijd zit hij wel achter de tralies, maar niet op water en brood. Er wordt goed voor hem gezorgd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Ik ben

Wat sorry, we gingen terug naar 1985 met deze Step by Step, wat ook lekkere zomerse klanken zijn. En dat past ook wel goed bij dit weerbeeld. Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De 10s en de 20s. Ze komen allemaal voorbij op deze vrijdag 19 juni 2026. Met zometeen Fleming en Niet Nodig. Maar we gaan eerst naar 91 met Robert Palmer en Mercy, Mercy Me.

Fleming met Niet Nodig. Je hoort hem hier bij Muziekplezier op deze vrijdag 19 juni. De Ozo Lekkere Vrijdag. Met zometeen de alarmschijf van 40 jaar geleden. Tot die tijd, Hanging on the Telephone.

0: Hitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsveugen.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

En dan hebben we nog Van Gillis, The Little River Band, Tom Grennan en het Nederlandse weeroverzicht. Met nu uit 88, Milli Vanilli en Go, You Know It's True. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is Muziekplezier. I'm in love.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met een temperatuur van 29 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 22 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon eveneens volop met temperaturen van respectievelijk 23 graden Celsius en een hete 39 graden Celsius. In het zuiden krijgt Miami te maken met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen keert de zon in New York helemaal terug met een zonnige 27 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met 25 graden Celsius. Richting de zondag krijgt New York te maken met een bui bij 26 graden Celsius. En blijft het in Los Angeles onder een strak blauwe hemel ongewijzigd zonnig met een aangename 24 graden Celsius.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvögen.

Vangelis, de legendarische Griekse toetsenist, virtuoos en componist die met zijn grensverleggende elektronische muziek de filmwereld voorgoed veranderde. We hoorden Conquest of Paradise, de monumentale nummer 1 hit die in 1995 maar liefst 19 weken lang genoteerd stond in de top 40 en de koppositie wist te veroveren. Onderweg Tom Grennan met Don't Break the Heart naar de Little River Band uit 76. And it's a long way there. Hey!

0: Tom Grennan, deze Don't Break the Heart. We zijn zo terug met Baby Jane van Rod Stewart.
1: Het weeroverzicht. We zitten er warmpjes vanmiddag, want de tropische hitte heeft ons land stevig in haar greep. Het is op grote schaal 30 tot 33 graden geworden. En het zuidoosten noteert lokaal zelfs een zinderende 34 graden. Ook op de Waddeneilanden is het met 28 graden uitzonderlijk warm. De zon krijgt gezelschap van wat hoge bewolking en door de hoge luchtvochtigheid voelt het buiten erg benauwd en broeierig aan. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke bries, maar die brengt weinig verkoeling. In het weekend valt de temperatuur met 24 tot 29 graden iets lager uit dan op vrijdag. Er zijn dan wolkenvelden, zonnige perioden en enkele onweersbuien. In het zuidoosten en oosten kan het met 30 of 31 graden echter ook in het weekend nog tropisch warm worden. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

weekend. Met het komend half uur Ingrid, Rossella, de hit in de verstaanbare taal. Neil Diamond en Nickelback met nu via Condeels. Dit is na 9.

Samen met Ingrid uit 2002, 2 and for 2. Zometeen de hit in een verstaanbare taal. Maar hier is dat 91. Everybody's free. Hier is Owasawa. Everybody.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Soms heb je een confrontatie nodig met iemand die je werkelijk kent. Iemand die dwars door je verdedigingsmechanisme heen kijkt en je wijst op de persoon die je bent geworden. Het is een pijnlijk moment van waarheid waarin de façade die je hebt opgebouwd langzaam afbrokkelt. Je realiseert je dat je in de loop der tijden ongemerkt bent veranderd in een versie van jezelf waar je eigenlijk niet naar streefde. Gevangen in patronen die je ver verwijderd hebben van wie je ooit was. Het is die ontnuchterende blik in de spiegel, aangeboden door een ander, die je dwingt om stil te staan bij je eigen fouten en de impact die je op de anderen hebt gehad. Je probeert jezelf te rechtvaardigen, maar de woorden schieten tekort tegenover de rauwe realiteit van de situatie. Het is een proces van bittere zelfreflectie, een noodzakelijke doorbraak die uiteindelijk de ogen opent voor de schade die je hebt aangericht en de manier waarop je jezelf in de weg hebt gestaan.
0: En dit is de plaat in de originele taal. Never

Zero's the Tens en de Twenties. Ik heb nog voor je klaarstaan. Pussycat met Doing La Bamba. Maar eerst uit 84. Whose side are you on? Dit is Matt Bianco. Fijn weekend.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de beeld niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Dek Radio van start. Met Paul McCartney en Wings. En de band on the run uit 1973. En leuk dat je erbij bent, want we hebben weer een nieuw uur. En een storing op de lijn. Of is dat niet zo? Ja hoor, hoor maar.
1: Someone please hang that phone up.
0: Oh, de telefoon moet even opgehangen worden. Nou, ik zal mijn best doen. Midnight Star neemt ons mee terug naar 1984. En deze disco hit. Titel Operator.

0: Abend, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bald ist große Krötenwanderung. Die Kröten.
1: Aufgrund der alten ganzen Show, die Gert-Show, hat lang geleden hoor. En de Steuersong. Dat gaat over de belastingen in Duitsland. Dat is een soort protestlied. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord dat die Duitsers daar zich zo druk om maken. En daar een hitje van maken. Wel grappig deze. Meteor, Nederlandstalig. En een nieuwe, weet je.

0: be there. Zal slang zijn voor you must be there. Dus ik zou erbij moeten zijn. James Ingram en Michael McDonald met een nummer uit 1983. Dat is toch een tijd geleden. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer van vannacht heeft vooral Nuenen hard geraakt. Bomen waaiden om en straten veranderden in rivieren. Bij één huis sloeg de bliksem in en is de schade groot. Kabels in muren zijn verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoner bleef er rustig onder, want er raakte niemand gewond. Het ging op wel meer plekken in de regio flink tekeer, maar in Nuenen het hardst. In Gelderop werden vorig jaar de tarieven van betaald parkeren nog verhoogd en nu komen er nog meer plekken bij waar je moet betalen. Dat is nu nog gratis op de Meent in Gelderop bij het gemeentehuis, maar vanaf 6 juli niet meer. Dan kost het 90 cent per uur met een maximaal dagtarief van 6 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het steeds drukker wordt in het centrum van Gelderop. Machines van ASML zijn misschien in China, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse minister van Handel maakt zich zorgen en heeft dat ook laten weten aan ASML. Het chipbedrijf Het Veldhoven zegt dat het niet waar is en dat ze zich aan alle regels houden. Er werden al vaker geruchten verspreid dat ASML zich niet aan sanctieregels zou houden, maar dat was allemaal niet waar. Een café op Stratumzeint moet 2 weken dicht blijven. Een beveiliger gebruikte geweld tegen een bezoeker en dat was volgens burgemeester Dijsselbloem onacceptabel. Beveiligers zijn er juist voor de veiligheid. Het slachtoffer hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over. Pas geleden werd een zaak aan de Jan van Lieshoutstraat ook al gesloten om zoiets. En in Best is de politie op zoek naar het baasje van Gucci, een hond die vannacht werd gevonden op de Terraweg in Best. Het dier had wel een chip, maar het telefoonnummer dat erop stond was niet meer in gebruik. De politie heeft een foto gedeeld van het hondje en hoopt dat iemand weet van wie die is. In de tussentijd zit hij wel achter de tralies, maar niet op water en brood. Er wordt goed voor hem gezorgd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

uitje van ABBA. 1974 al. En Waterloo. Drie achter elkaar, direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen, hoor. Wow. De drie J's. Light in the Dark. En daarna Danny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien. Laat

slecht, hè? De hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan? Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky.

Dat Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook toch? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the Night Together.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
9: Bel ons 020 679 0052.
8: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
2: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
11: De Muziekfabriek.
12: Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
13: Romandertintse, oelala.
12: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant.
14: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En we begonnen met Dave uit de jaren 70. Danse maternal. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit. Die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25. En zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari. De koudste maand van het jaar. Week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Je luistert naar Radio SNB. Muziek.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

Armada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekrubriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Ik ga het wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij?

0: eerst de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Corver uit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore.
1: Jukebox Classic.

0: jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt om een antwoord.

0: gelijk toestemming krijgen. Dat waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
1: De Muziekfabriek. De muziek.

0: En Kim Fletch.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lost in Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan The Sister Sledge.

0: kenmerkend in dat nummer van de Sister Sledge zijn het begin, de congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
2: Op volle kracht.
0: De Muziekfabriek. Stond het ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur.
5: Koen start op.
4: Met Koen van Dommelen.
6: Oude tijden herleven. Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70. Met Gerhard Hanning.
7: We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year.
8: Let op. Veronica's alarmschijf.

0: first time.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum Way bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SMB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen.
5: De jaren 70.
6: Time Machine takes you back.
5: 1976.

NCC en The Things We Do For Love. De zesde hit voor Kevin Cotley, Lol Cream, Eric Stewart en Graham Goldman. En we zijn toegekomen aan de laatste muzikale connectie in deze aflevering van de jaren 70. Die gaan we leggen met Solution. We gaan een track draaien van het album Fully Interlocking. Album uit 1977. Het is een heel melodieus album. Maar er zit ook heel veel jazz-invloed in. Dat gaan we ook bewijzen met deze French Melody.

Elton John en Step Into Christmas, een mooie nummer 1 hit en de opvolger van Goodbye Yellow Brick Road. En wij verbonden Elton John met Solution, want deze groep die had een contract met Rocket Records en dat was het label van Elton John. We zijn er bijna doorheen door deze aflevering van de jaren 70. Wil je het programma terughoren? Mixcloud.com/de jaren 70. En deze aflevering kun je ook terughoren als je naar de Facebookpagina gaat. Facebook.com/de jaren 70. En bezoek je de jaren 70. Like de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik ga je achterlaten met de vierde hit voor Steelers Wheel. Hun laatste star. En we gaan naar 1974. De vierde hit voor de George Baker Selection. En de top 7 hit voor Over and Over. Ik bedank je voor het luisteren. Fijn dat je dat deed. En natuurlijk hele fijne kerstdagen. Maak er iets moois van. En wat de jaren 70 betreft, graag tot de volgende week met de top 20 hits.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigenten Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

Trees en I Can't Face the Rain. Het is niet I Can't Stand the Rain, maar I Can't Face the Rain. Dat is ook wel geweldig. Grooveyard, welkom. Leuk dat je erbij bent. Heerlijke danceclassics. 2 uur lang de beste danceclassics. Helemaal voor je uitgeselecteerd. Wat denk je van Uppercut, Blackjack?

is oud, tussen haakjes funk. Ja, dat mag het duidelijk zijn. Uppercut en Blackjack hoor je ook nog even een lekkere Italo zo. Afwisseling van Italo's. Heel af en toe een houseplaatje wat er voorbij komt. En heel soms ook nog wel eens een klein beetje hip-hop. Bumpers to Bumpers nu. Stel dat je in de file staat, dan is dit wel een hele toepasselijke plaat. Laten we eerlijk weten. Don't Hold Back is dit.

Wel een gospelnummer trouwens. Dus dat is vet ontdekt. Destijds door een platenmaatschappij. En die platenmaatschappij Pye Records. Dat is ook weer een soul label. En de eigenaar van dat label zei: hey, dat gaan we uitbrengen op 12 inch. En dat is bij deze ook gebeurd natuurlijk. Ja, dat is helemaal waar. Peter Brown zo meteen, They Only Come Out At Night. Ook zo'n heerlijke spooky plaat. Meer een beetje een Halloween plaatje, aan het eerlijk wezen. Mr. Time Bandit. And I'm only shooting.

House nation.

House Nation.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

funk, soul, breakdance, electro, and Italo from the 80s.

Perfect Harmony. Dat is volgens mij, ja, dat is van Malcolm McLaren. Je, ja, Luf Turno hoor je met Out of Sight. In de Grooveyard weer onderweg Keith Sweat, Casey en de Sunshine Band. Zo niet de Beastie Boys, hè, toch?

Coming van Kids Flat, lekkere swingbeat. Vicky Love, Lilacé, daar weer voor met Love Ride. En die de Casey and the Sunshine Band, en Queen of Clubs. Ook een hele oude, dit is uit de jaren 70, midden jaren 70, dat het uitkwam. Ze waren verschrikkelijk productief in die tijd. En Keep It Coming, Love, en weet ik wat ze allemaal gemaakt hebben.

En wat je nou hoort, dat is Take Me to the Mardi Gras, wat ze gebruikt hebben. Ja, de Beastie Boys en passie in effect. En Sonic, Let Me Hold You uit het jaar 1985 hoorde je daar weer voor. Of the 80s. Ja, ik playde de beste dance voor je, want het zit erop. Ja, dance tonight. Duke Lake, blijf lekker in gezondheid dansen. Nou, blijf lekker luisteren naar dit radiostation. En uiteraard naar de lekkere dance classics af en toe die voorbij komen. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

een hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van het zaterdagmiddagmatinee. Nee, niet het zaterdagmiddagmatinee, nee. Oh jee. In de Muziek Express natuurlijk. En dat hier allemaal op jouw vader.

the sun always shine on TV. Nou, niet alleen op tv, denk ik zo af en toe. Ja. Leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. De muziek afkomstig vanuit zee. Toen de zendschepen nog voor de Nederlandse kust lagen. De offshore radio. Ja. De Sun Always Shine on TV was een nummer van de Noorse New Wave Band AHA natuurlijk. Het is de derde single van hun debuutalbum Hunting High and Low. Die uitkwam in oktober 1985. In december van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. En Nederland en België volgden in januari 86. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik zei het al, 2 uur lang de... Ja, soms toch wel knijters van hits, dacht ik zo. Straks rond het half uur in het eerste uur het Polygoonjournaal en in het tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer van 27 november 1979. En dit zijn de Turtles uit 75 en Happy Together.

Ja, dat krijg je ervan als je bril vies is. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. En dan vergeet om schoonmaakdoekjes mee te nemen. Ze liggen bij mij altijd overal in de auto en in huis. Op diverse plekken, maar ik had ze niet bij. Ja, en waar doe je de tand mee schoonmaken? Ja. Ja, dan pak je een stukje wc-papier, maak je het nat en dan doe je dat. Maar ook niet echt een succes. Ja, we gaan gewoon een poging wagen. Dat was niet 1975, maar 1967 natuurlijk. 15 april van dat jaar kwam die binnen, de Turtles. 8 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 6. Leuke muziek uit het verre hitsleden. Je hoort het hier in de aankomende 2 uur voorbij komen in de Muziek Express. Zometeen een plaat van Boudewijn de Groot uit 66 in het land van Maas en Waal. Maar eerst gaan we naar Zweden. En dat doen we samen met de formatie ABBA. Het nummer werd wereldwijd succes. Het nummer behaalde in 15 landen maar liefst, waaronder Nederland, België en West-Duitsland. En Verenigd Koninkrijk de nummer 1 positie. Ja, in Nederland bleven ze 5 weken staan. Ze kwamen binnen op 14 augustus 1976. 15 weken zonder.

riffje zo. Wow. Ja. Oh ja. ABBA. Jeroen en ABBA. Goh. Nou, als je pech hebt, dan draai ik gewoon 2 uur lang ABBA. Ik vind het zo'n fijne plaat. Met muziek hier zo. In de Muziekexpress, maar ik ga het hier niet aandoen hoor.

Van Waals de Waal. Hij komt uit Jakarta. Het is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hij werd op 20 mei 1944 geboren in de interneringskamp in Japan, in Batavia. Tegenwoordig heet het Jakarta in Indonesië. Oftewel het voormalig Nederlands-Indië. Daar komt hij vandaan, want onze ouders zullen daar gevangen gezeten hebben toen hij geboren werd. Het nummer is geschreven door Leonard Nijg. Dat begin 1967 op single verscheen. Het is een van de grootst bekendste nummers en de enigste dat de eerste plaats haalde in de Nederlandse top 40. 18 weken stond hij met die plaat in die hitlijst en 3 weken op nummer 1. Oh. Ja, toen hoorde je wat meer Nederlandstalig werk in de top 40. In ieder geval, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de muziek van tegenwoordig kan ik met bedenkingen soms. Niet bij alles hoor, maar bij sommige nummers. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op je radio. We gaan verder met een Britse band die in 76 werd opgericht. Ze maakte voormalig doo-wop muziek. En actief in eind jaren 70, begin jaren 80. Hun eerste grote hit was een mix van nummers. Dirty Goal, The Girls Can't Help It. Al in 1978 verliet de zanger Dan Haggerty de band, omdat zijn vader ongeneeslijk ziek werd. We hebben het over een hele mooie plaat van The Darts. En It's Raining, plaat uit 1978. 16 september van dat jaar kwamen ze binnen met dit nummer in de Nederlandse top 40. 12 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 8. En je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Als je net inschakelt, een hele goede dag. Blijf lekker luisteren. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en...

zelf noemen ze dat dan clubs en universiteiten. Als gewoon hun doorbraak pas kwam na hun optreden in de show van Charlie Gillet. Bij de BBC Radio in Engeland. Waar het toch wel een beetje een hit werd. In Nederland kwam hij niet verder dan plek nummer 8 in die Nederlandse top 40. Zometeen naar de volgende plaat. Het Polygoonjournaal. En dan nog een plaat van Loving Spoonful met Daydream uit 66. En ik doe niet echt aan verzoekjes, nee. Maar ik kreeg een appje van Eline. Deze dame woont in Breda. Komt eigenlijk niet meer de deur uit. En omdat ze in een rolstoel zit. En moeilijk, het allemaal een beetje moeilijk is, ja. Om zelfstandig dan weg te gaan. Ze zegt, ik luister heel veel radio. En zou een plaatje voor me willen draaien. Ik zei, nou, dat gaan we dan maar doen. Ja, het gaat geen gewoonte worden, hoor. Nee, wees niet bang. Het is een Amerikaanse popduo. Wat vooral in de jaren 70 en begin jaren 80 populair was. Het duo bestaat uit de voormalig echtpaar Daryl Dragon en Tony Tenniel. En ja, de kenners onder ons weten dan dat we het hebben over Captain en Tenniel. Ook weer zo'n lekker rustig plaatje op je radio. Do that to me one more time. Leuke muziek. Je hoort het hier voorbij komen op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Blijf er lekker bij. Geniet van de mooie klanken van deze plaat.

de tiende maal het Pinkpop Festival in Geleen. Dat van een provinciale happening is uitgegroeid tot een muziekfestijn van Europees formaat. Behalve de Britse groep Dire Straits was er de in Nederland opgerichte Latijns-Amerikaanse rockgroep met de bijbelse naam Masada.

0: Bijna 50.000 bezoekers genoten intens van dit festival, waarvan de KRO-TV eind augustus nog eens gedeelten zal laten zien.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

Later 1966. Love in Spoonful en Daydream. De plaat kwam binnen op 9 april 1966. Stond er 11 weken in hoogste notering nummer 12. En dit hoorde je ook vroeger veel op de radio. En op tv kwam het ook nog wel vaak voor. Beetje die trant van de Star Sisters, ja. Ah, misschien kunnen we die ook nog wel even draaien straks.

The Star Sisters. Ja, ik dacht, laten we dat maar gelijk doen. Ja. Het was natuurlijk een Nederlandse meidengroep die zeer populair was gedurende de jaren 80. De groep werd bij wijze van grap opgericht in 1983. En bestond aanvankelijk uit Patricia Pai en Yvonne Keely en hun moeder Alice Pai. De laatstgenoemde werd vervangen door Sylvana van Veen. Ja, vanaf het moment dat de groep professioneel vormen ging krijgen. Ja, toen dacht moeders wegwezen. Ja, ach. Altijd leuk om onverwacht toch dat soort plaatjes te draaien. De Star Sisters waren onderdeel van een langlopend project van Jaap Eggermond. Hey, die horen we vaker. Die voor Stars on 45 met medleys samenstelde van oude sterren zoals Andrew Sisters. Al dus uitgevoerd door de Star Sisters en, jawel, de Beatles. En je neemt het even mee in de Muziek Express. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We gaan even wat herkenbare muziek voor je draaien. Dat doen we samen met Peter Koelewijn. Laat het 60 uit 1960. En hij zingt zelfs de titel. Hey.

je begrijpt natuurlijk wel dat dit niet de originele versie is van de Kom van het Dak Af. Ja, die was opgenomen in 1959. Kwam dan in 1960 uit. Deze plaat afkomstig uit 1989. Was samen met MC Micah G en DJ

Ja, en Peter Koelewijn was natuurlijk niet alleen zanger. Hij schreef ook heel veel platen, heel veel liedjes. Vooral voor anderen. En ja, zo langzamerhand hoort toch weer die plaatjes een beetje terugkomen. Ook waar hij de hand onder andere in heeft gehad, ja. Peter Koelewijn dus. Hey, leuk dat je erbij bent. Als je net inschakelt, een bijzonder goede dag. En welkom in de Muziek Express. Ja, als je net inschakelt, ben je al redelijk op weg om wat... Ja, moet ik dat nou eens netjes zeggen? Ja, dat heb je gewoon wel gemist. Ja. Maar dat maakt niet uit. We hebben zo meteen nog een uur. En dan kan je nog verder genieten van... Je hebt wel leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ook zo met deze plaat. Ongetwijfeld wel bekend. De plaat kwam binnen op 25 april 87. Stond er 13 weken in, hoogste notering nummer 16. Als je het letterlijk vertaalt, is het de ontbijtclub. Maar wij houden het gewoon op het Engelstalige. The Breakfast Club. And Right on Track. Dat allemaal hier in de Muziek Express.

Even kijken. Oh ja, hij doet dat wel. Ik moest even kijken waarom hij het nou niet doet. Hallo? Waarom? Oh, daarom. Ja, ik was hier een klein beetje aan het verbouwen in de studio. Niet vertellen, maar ja, toch is het zo. Ja. Ja, ik moest even wat naar voren schuiven. Ja, dan raak je wel eens een knopje of een draaiknop. Ja, en dan krijg je dit. Dat is even heel zachtjes. Ja. Hey, het loopt tegen het einde van het eerste uur aan. Dat betekent dat ik even plaats ga maken voor de berichtgeving. En dan zijn we heel gauw bij terug met het tweede gedeelte van de Muziek Express. En dan starten we met Dolly Parton uit 1981. Dolly Dye, twee plaatjes, zo meteen wat Nederlandstalig, althans Vlaamstalig op je radio. En dat doen we samen met Eddie Wally en een oudje uit... wat was het ook alweer? Even kijken hoor, op mijn lijstje. Nou, staat er niet op. Ja, even gaan zoeken dan. Ja. Michaela van Eddie Wally. Maar eerst deze van de Pacemakers.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
0: SNB
14: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
0: SNB.
15: Weet je nog die tijd van vroeger?
16: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
15: De onvergetelijke superhits.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

We zijn er nog steeds, nog een uurtje te gaan in de Muziek Express. Begonnen met een plaat van Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Haar nummer verscheen als titelsong van de gelijknamige film. En op haar album 9 to 5 and Odd Jobs uit 1980. En op 29 november van het jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Ja, zoals ik al zei, werd dus geschreven voor de gelijknamige film waarin zij haar debuut maakte. De titel van zowel het nummer als de film is afkomstig van een organisatie die zich inzette voor de behandeling van vrouwen tijdens het werk. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat het bij ons op het werk altijd wel redelijk vrouwelijk is. Nee, ik werk niet in een vrouwenberoep. Nee, ik werk gewoon in een mannenberoep. Maar ja, af en toe, hè, dan... Nee hoor. Hey, zo meteen op het half uur natuurlijk de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 27 november 1979. Dan weer even terug in de tijd, ja. De volgende plaat is ook terug in de tijd. Het nummer is afkomstig uit 1966. De oorspronkelijke titel was Paint It Back. Maar door een fout van de platenmaatschappij Decca werd de titel van het nummer op de eerste single met een comma geschreven. Dus Paint It, comma Black. Ach, dat was niet helemaal de bedoeling. Later uitgaven zoals een cd-single uit 1990. En de diverse compilatiealbums wordt het natuurlijk zonder komma in de titel geschreven. We hebben het natuurlijk over deze formatie. Paint It Black van de Rolling Stones. Tour of Duty. Ja. Yeah.

ik al net al zei, het is natuurlijk de titelsong van de Amerikaanse dramaserie over de Vietnamoorlog, die op een Amerikaanse televisie werd uitgezonden van 1987 tot 1990. De titelsong was vanaf de tweede aflevering Paint It Black van The Rolling Stones. Daar zit wel eens een lekkere kracht in, hè? Ja. Ik heb ze allemaal gezien, denk ik wel. En misschien ook nog wel een paar keer in de herhaling. En ja, Tour of Duty, ja, goh. Nou, vanwege het succes van de televisieserie stond hij 3 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. In april 1990 werd hij opnieuw uitgebracht. Nu met minder succes in de Verenigde Staten. In de Billboard Hot 100 kwam hij slechts niet lager of hoger. Ja, het is maar natuurlijk bekijkt. Tot de 61ste positie. Ja, maar. Ach. Dan blijven ze gewoon draaien. Die leuke plaatjes uit vervlogen tijden. De jaren 60, 70 en 80. We gaan naar een Amerikaanse rockchick. Zij is zangeres van de rockgroep Blondie. En Blondie werd in 1974 in New York opgericht, waar de groep zijn invloeden in de beroemde punkrock clubs opdeed. De band zou aanvankelijk Angel and the Snakes gaan heten. Ja, maar uiteindelijk viel de keuze op Blondie. Nadat zangeres Debbie Harry deze naam tijdens een wandeling door Houston Street werd toegeroepen. Ja, ze zal ongetwijfeld blond haar hebben gehad op dat moment. Ja. De plaat kwam binnen op, 25 februari 1978. Daar stond er 12 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. En zometeen ook nog wat Nederlandstalig werk. Egbert Douwe uit 1968 met Kom uit de Bedstee, mijn liefste.

De tekst is geschreven door Peter Koelewijn. Ja, we hadden het er straks nog over, hè? Ja. Het nummer was het gevolg van een geintje tussen discjockey Rob Oud en Peter Koelewijn. Nou, Rob Oud had tijdens een kroegbezoek beweerd dat hij ook zo goed kon zingen. Ja. En dat moest hij dan maar eens gaan bewijzen. Koelewijn daagde hem uit daarop, om dat dus te bewijzen. En ik keek vervolgens de portefeuille van Altona erop na. En vond een geschikt melodietje in Come to my bed, stay my darling van Eric Anderson. 1964. Ja, dit was het resultaat. En hij kan echt zingen, ja. Maar volgens mij is het daar ook bij gebleven. Althans, volgens mij heeft hij niet veel nummers meer gemaakt. Hij is zelfs trouwens de Radio 2 tot 2000 nog behaald. Voor het laatst was het in 2007. Hij heeft er 3 keer in gestaan. Ja. Nou goed, laten we dat maar vergeten. Zometeen nog veel leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Vol de platen doe ik speciaal een klein beetje voor onze Peetje. Het is mijn oude radiomaatje. Wij deden regelmatig bij de lokale omroep waar ik werkte, regelmatig in de zomer locatieuitzendingen. Stonden we daar met een mobiele studio. En dat was altijd Kate en altijd leuk. En we draaiden deze band eigenlijk altijd wel een keer in de uren dat wij samen draaiden. Was niet zo vaak. Maar als we dan samen waren, dan was het wel heel gezellig. Petra.

uit 1979. 21 april van dat jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 10 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 6. En een klein beetje voor mijn Petraatje. Ja, hallo. Die kan echt niet spelen.

het was een, Cloud was een Zuid-Afrikaanse rockband. Waar bestond uit 5 dames. Die waren actief tussen 1977 en 1981. Ja, en het werd best wel een hitje. Dacht ik zo. Maar ja, ze konden het niet winnen van Substitute. Uit 1900, wat was het? '92, geloof ik, ja. Oh, toen werd die, was een compilatie, ja. Nee, uit 78. Ja, hoe kan ik dat ook? Hoe kan ik me daar ook in vergissen, natuurlijk, ja. Hey, zo meteen de top 3 uit het jaar 1979. Tot die tijd laat ik je even achter met 2 plaatjes, want ik moet heel nodig naar het kleinste kamertje hier in de studio. Maar dan moet ik even wat deuren en dingen door. Anders kom ik er niet. Zometeen de Seekers en the World of Our Own. Plaat uit 1965, maar we gaan eerst terug in de tijd naar het jaar 1982. Doen we samen Dr. Hook.

0: weg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.
1: 1979. Nummer 3.

je hoorde de top 3 van het jaar 1979, 27 november van dat jaar. Op nummer 3, afkomstig van nummer 4, 1 plaats gestegen toen 6 weken in die Nederlandse top 40. Nottingham Forest. And we got the whole world in our hands. En daar zaten de Paper Lace achter. En op de tweede plaats 6 plaatsen gestegen van 8 naar nummer 2. Toen 4 weken in de Nederlandse top 40. De band met Johnny Kaagman onder andere. Earth and Fire en Weekend. En nummer 1 blijven staan toen 6 weken in de Nederlandse top 40. Queen and Crazy Little Thing Called Love. Volgende week weer een nieuwe editie met de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat zou dan denk ik wel zo'n 10 januari 1976 kunnen zijn. Maar dat is voor volgende week. Hey, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft hier op je radio. En dat allemaal in de Muziek Express. De volgende plaat is er eentje uit 1980. Oh ja, dan moet ik even naar het andere scherm. Ja. 9 augustus van het jaar 1980 kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 5 weken in. Hoogste notering nummer 14. We hebben het over Blom. En die gaat even iets aan zijn moeder vragen.

nummer is geschreven door Joost Trimp. Of Timp. En geproduceerd door Wil Hoebee. Het verhaal gaat natuurlijk over een jongen die geld verdienend in een loket van een bioscoop zijn geld verdient. Aan het loket komt een mooi meisje en daar wil hij wel mee uit. Maar ze weet het nog niet en even aan mijn moeder vragen. Nou, de tekst rept over een soort anachorisme. In de jaren 70 was de jeugd zo vrijgevochten. Ja, dat al aan mijn moeder vragen en aan onszelf voorkwam. Ze deden het gewoon. En hij is er niet trouwig om. Hij heeft een afspraakje al wel. Ze moet voor 12 uur thuis zijn. Ja, heb je dat weer? Ja, ik moest op een gegeven moment, toen ik een bepaalde leeftijd had, mocht ik ook uit. En toen zei mijn moeder, ja Jeroen, je bent wel om 11 uur thuis. Maar dan begint de gezelligheid pas. Ja, ik weet niet hoe het nu is. Om heel eerlijk te zijn, denk ik al dat ik een jaar of 10, 12 al niet meer uit ben geweest of zo. Ja, het boeit me gewoon heel weinig om je eigen zat te zuipen in een kroeg. En voor degene die het wel leuk vindt, hey, be my guest. Ze zeggen, drink er eentje. Maar ik betaal hem niet, hoor. Nee. Je was blond dus. En even aan mijn moeder vragen. Plaat uit 1980. Zometeen Jailhouse Rock van de Elvis Presley. Ja, die komt ook weer even voorbij vliegen hier. In de studio's van de Muziek Express. Ja, plaat uit 1985. Dat is de volgende. Van een Oostenrijkse zanger. Single is afkomstig uit 1985. Dit is Falco. And rock me on my day.

Jailhouse Rock, 1957. Elvis de Pelvis, zo noemden wij hem vroeger altijd, ja. Elvis de Pelvis. Dat is natuurlijk van de gelijknamige film uit 1957 onder regie van Richard Thorpe. Met in de hoofdrol Elvis Presley en Judy Taylor. Ja, hij heeft veel gedaan in zijn jonge leven. Althans in zijn, in zijn korte leven, laat ik het zo zeggen. 42 jaar geworden. Ja, het is triest. Het is niet anders. Maar af en toe hoor je nog wel eens een plaatje van hem hier voorbij komen in de Muziek Express. Wees niet getreurd. Ik ken mensen die die luisteren dagelijks Presley. Ik heb ooit eens een keer gezegd, wie zegt het toen hij overleed? Ja, wie zegt er dat hij echt dood is? Wie weet wat hij wel schuldig? Ja, je weet het niet. Ja, dan werd er even op mijn vingers getikt, toch? Ja, oh man. De volgende plaat is van een Amerikaanse popduo. Bestaan uit Sonny Bono en Cher. Actief tussen de jaren 60 en 70. Deze plaat is binnengekomen op 11 februari 1967. Stond 11 weken in. Hoogste notering nummer 8. Dit is Sonny en Cher en The Beat Goes On. En ook zo in de Muziek Express.

het loopt de hele klok van het hele uur aan. Dat betekent, ja, helaas. Maar we moeten gaan plaatsmaken. Excusez-moi. Ik bedank je voor het luisteren. Naar 2 uur de Muziek Express hier op jouw radio. Nou, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, ben ik weer bij je. En kijk ook eens even op demuziekexpress.nl of via Facebook. Daar staat ook waar dit programma nog meer te horen is, op welk station. Ja, we zijn dan niet alleen hier te beluisteren, maar op verschillende stations. Dus kijk even voor waar. En bij een van de stations staat ook een terugluistermogelijkheid toe. Nou, dat ga je vanzelf vinden. Hey, ik luister achter met een plaat uit 1963. Dit is Trini Lopez. And if I had a hammer. En ik zou zeggen, tot volgende week. En geniet ervan, hè. De leukste muziek op dit radiostation. Hey, tot volgende week. Hoi, hè.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
15: Radio SNB.
0: Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest, fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haags Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Thank you.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Mark is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.